Andere maakt je niet leveren. Voorman op die radio, de Justin Morgan, hier volgen met Dirks Bentley. Die kan vertellen ons wat klokka går. Best te vullen met. Den heter Time is a Tickin'.